Ja, hoor, dan spelen we voor jou te winningen. Ring niet met jou, dan ben ik gewoon wel. Dus gaan we spelen voor Lille Bertil alles straks. Och det är Bob Lillman och Come On Home and Sing the Blue. Den ska vara på G här om allt vill.